0: bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht uitvoeren. Volgens minister Hermans is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rel op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. 1 man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. Vandaag staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer vannacht in het noordwesten, kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer. Het Kooijurke XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 3 uur.
3: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws inmiddels en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de huidige verlaging ingaat. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij dat ongeval betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijd lang afgesloten vanwege sporenonderzoek. En langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. Bij Egmond aan Zee werd een zoekactie opgezet omdat het 2-tal daar niet meer werd gespot. Later werden ze bij Castricum gered. Volgens een woordvoerder van de kustwacht waren de kitesurfers in de problemen gekomen door het onstuimige weer. Het weer van nu dan. In het noordwesten valt er wat lichte regen. Voor de rest blijft het vannacht overal droog. Het is een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wel kans op wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.

0: kant, zullen we zeggen.
1: Ik vind het helemaal niet.
2: Het kooijuurke.
3: Ik zit in een dipje. Het gaat niet goed met mij.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Stef Bandstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. En daar werd de man vervolgens om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is ook nog op zoek naar 2 anderen... die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden van Maastricht is nu afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk Truth Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Vanwege het ongeval ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland wel 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van India's restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk 10 keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. Het weer, op de meeste plekken droog, bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje. Straks overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5:00.
4: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man om 1:00 vannacht geschept door de auto. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden was een tijdje afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociaal netwerk Truth Social dat de VS volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug gisteravond. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland toen wel 2 uur moeten wachten. Ook de A6 bij de afslag Urk was gisteravond een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks hier naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. En ook zou het personeel veel te veel uren per week hebben gewerkt en kregen ze ook niet het afgesproken salaris. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle van de arbeidsinspectie. Het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje nu. Later overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: op Helmond.
1: Dit is Helmond Non-Stop.
0: Dit is Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6 uur.
4: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1 uur geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die ook worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de Verenigde Staten de volledige militaire controle krijgen op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump bedreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. En 6 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een eigen plein gekregen in zijn geliefde stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam heet nu het J.A. Dilderplein. Volgens de gemeente kon die vernoeming nu pas gebeuren, omdat een van de richtlijnen is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het plein ligt dichtbij zijn oude huis en ook zijn oude stamcafé. Jules Dilder overleed in 2019 na een kort ziekbed. Hij was 75 jaar. Het weer tot slot, het wordt een grijze dag. Verspreid over het land valt er wat motregen. Tussendoor is er ook nog wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 7:00.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt hij van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd hij om 1:00 vannacht geschept door een auto. De man was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie is nog op zoek naar twee anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Duitsland gaat de accijnzen op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. Het weer. Vandaag veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl. Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Helmond, ontdek je hier.
1: Dit is Helmond.

0: Nieuwe muziek.
1: Nieuwe muziek.
0: Ontdek je.
1: Op Dit is Helmond Radio.
0: Dit is Helmond Radio.
2: My mother told me

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 8 uur.
4: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Over 25 jaar zal het Twentekanaal elke 2 jaar moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren ook 2 auto's betrokken. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij afslag Urk was gisteravond een tijd dicht vanwege sporenonderzoek. Bijna 7 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Deelder een plein gekregen in de stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam gaat nu het J.A. Deelderplein heten. Volgens de gemeente kon dat nu pas, omdat een van de richtlijnen voor een vernoeming is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen. Verder geregeld zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl. Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Henk draait door.
1: Henk draait door.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Twentekanaal dreigt over 25 jaar elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam eerder 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk moet maken. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat ze hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog tegen Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. De twee kenden elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl. Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
5: 4 minuten over de klok van 9 uur. Welkom bij Henk draait door met de Doobie Brothers, George Benson, Smokey Robinson, jarige artiesten. Het jaar 1984, dus 11 en 12. Allemaal bij.
3: Dit is Helmond.
0: Henk draait door.

En goedemorgen zeg, welkom bij Henk Draaien Door. Het is alweer zaterdag vandaag weer. Het is alweer de 19e van september. En we zijn er weer klaar voor de komende 3 uur. Op dit is Helmond Radio. Henk Draaien Door met de hits van je leven. De tweede uur natuurlijk weer onze jarige artiesten. En de derde uur gaan we terug naar het jaar 1984. Wat zongen en floten we vandaag in het verre verleden, vrienden. We gaan even herinneringen ophalen tussen 11 en 12. Zometeen muziek van onder andere George Benson. En nu op je radio deze lekkere van Steelers Wheel uit 72. Terwijl de zon doorbreekt hier in Helmond, is dit

Joe Egan. En Gary Rafferty vormde Steelers Wheel in de jaren 70. Je ging ze vrolijk mee onder de 68 uur in de week. Meer uren zijn er niet bij Dit is Helmond Radio. En deze artiest kreeg vandaag in het jaar 96 zijn eigen ster op de Hollywood Walk of Fame. Zijn naam, George Benson. En hier is een lekkere uit de 80's. Hier is On Broadway bij Dit is Helmond Radio.

0: Een gouden ster op de Hollywood Walk of Fame voor George Benson. Deze plaat is trouwens ook ooit een keer opgenomen door de Drifters in het jaar 63. En bereikt de nummer 9 in de Billboard Hot 100. Het is bijna 9:15.
1: De platenkast van Henk van Beek.
0: En dan is het weer tijd voor het platenkastje van ondergetekende. Ik ben natuurlijk weer aan het grasduinen geweest de afgelopen week. Want ja, natuurlijk, ik heb natuurlijk tijd zat overdag, laat me eerlijk zijn. En ik kwam iets tegen van een album met de naam A Shade of Red. Het is, eind jaren 80 kwam de beatje de swingbeat Nederland binnen. En het resulteerde in een aantal lekkere klassiekers die behoorlijk... Je moest je eigen laten bewegen met deze soort sound. Dit is een hip-hop klassieker. Hij heet Do the Right Thing. En de formatie die heet The Red Kingpin en de FBI. Het werd een grootste hit voor de groep. Vooral in Europa sloeg de plaat aan. In Nederland werd het op 40 bereikt. Een mooie 7e plaats. In Engeland werd het de nummer 13 notering. Hier is uit mijn platenkastje The Red Kingpin. And the FBI, and do the right thing, baby.

The Red Hat Kingpin en de FBI en Do The Right Thing. Terug te vinden op Spotify onder het plaatje, onder het nummertje Henkies Platenkast. Neem eens even een kijkje, zal ik zeggen. 19 september 81 staan Paul Simon en Art Garfunkel in Central Park in New York voor een gratis concert. Er zijn daar 400.000 mensen die het meemaken. Het is voor het eerst in 11 jaar dat ze met z'n tweeën bij elkaar zijn na een grote ruzie. En hier zijn ze bij Dit Is Helmond Radio.

0: Een lekkere klassieker uit de jaren 70 komt vandaag trouwens binnen in de top 40 op nummer 32 in het jaar 1970. 15 graden op de antennes. Vandaag een geheel bewolkte dag in Helmond en omgeving. En 9 september 2008 wordt George Michael gearresteerd in een openbaar toilet met drugs op zak. De zanger die komt eraf met slechts een officiële waarschuwing. Dat betekent dat hij niet wordt vervolgd voor de overtreding, maar dat het wel voorbij wordt bijgeschreven op zijn strafblad. George Michael zal verschillende soorten drugs bij zich hebben gehad, waaronder crack.
1: Like no other.
2: Flawless. Absolutely flawless.
3: Wat is dat lekker, hè?

0: Was een groot artiest, deze George Michael. Ik zag onlangs een concert van hem op een streamingdienst in Nederland. En echt ongelooflijk. Deze man heb ik eigenlijk gewoon veel te laat ontdekt. Laat me het zo maar even zeggen. Hey, het is trouwens dit jaar alweer, in de maand december, alweer 10 jaar geleden dat hij overleed. George Michael en Flawless Go to the City. 9:30. Een lekkere kopje koffie on the side. En op je radio de steunplaat van Frits Spits uit de Avondspits. Elke doordeweekse dag tussen 6 en 7 op de NOS. En vandaag in het jaar 1983 koos Frits voor een legendarische feel good en party song uit 83 van Amerikaanse zanger en songwriter Lionel Richie. Het nummer werd uitgebracht als single van zijn immens succesvolle tweede soloalbum Can't Slow Down. En dat track staat bekend om zijn aanstekelijke mix van pop, R&B en Caribische calypso-invloeden. Vandaag steunplaats van bij Frits Spits in de Avondspits, All Night Long.
1: Ze draaien de steunplaten helemaal.

0: De luchtgitaar kan de kast weer in, vrienden. Een gouden plaat leverde dit op, hè, voor Steppenwolf. Bereikte nummer 2 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Born to be Wild. Uit die film, hè. En luister, echte evergreen. Met dit is Helmond Radio. Heen draait door. En vandaag, in het jaar 87, komt Vanessa Paradis binnen het nummer 39 in onze Nederlandse top 40. Met Joe Le Taxi.
1: Bienvenue, c'est Joe.

Ze was ooit getrouwd met Johnny Depp, die acteur. En ook met de producent van dit liedje. Danny Graffits hoorde bij Dit is Helmond Radio. Henk draait door. Vanessa Paradis en Joe Le Taxi. En deze plaats van Kylie Minogue is de 100ste single van Stock, Aitken & Waterman, die binnenkomt in de Engelse hitlijsten. 100 singles van deze producenten. Niet te geloven, zeg.

ben eens even aan het kijken op internet. Want ja, internet is natuurlijk geduldig wat dat betreft. En ik heb even aangeklikt Stok, Eken en Wormen. En inderdaad, het begon allemaal in het jaar 1984. Ze produceerden de eerste single die ze eigenlijk uitbrachten. Onder de naam Whatever I Do van Hazel Dean. En het eindigde in het jaar 1990 met When You Came Back To Me van Jason Donovan. En daartussen zitten een partij platen, jongens. Ik denk dat wij de volgende maand eens even wat dingen uit mijn kastje gaan trekken. Wat daar allemaal in het lijstje staat. Zelfs What a Night van de Dolly Dots is geproduceerd door Stock, Aitken & Waterman. Dus we kunnen wel vooruit de komende tijd. Ik ga hem eigenlijk daar eens eventjes lekker op loslaten. Op Stock, Aitken & Waterman. Deze plaat van Toto lag vandaag in 78 in de platenwinkels en werd gigantisch veel gekocht. Miljoenen gingen over de toonbank. Hier is Hold the Line bij Dit is Helmond Radio. Lekker hoor dit.

Amerikaanse rockband uit Los Angeles die zijn grote successen haalde in het, de jaren 80 van de 20e eeuw. Hoorde Toto en Hold the Line. Dit is Helmond Radio. Henk draait door. 9 september 1974 krijgt Eric Clapton met I Shot the Sheriff de gouden status in Amerika.

heeft de bijnaam Slow Hand, deze Eric Clapton. I Shot the Sheriff, Gouden Status in Amerika. En eind jaren 50 komt hij in aanraking met de rock'n'roll. En voor zijn 13e verjaardag krijgt hij een gitaar. En hij kwam terecht bij de blues. En op zijn 16e heeft hij zich ingeschreven bij de Kingston College of Art. En na een jaar werd hij daar weggestuurd. Nou, wie hem weggestuurd heeft, die zal hem wel een keer wakker zijn geworden s'nachts. Groot artiest, vrienden. I Shot the Sheriff. We gaan naar het nieuws van 10 uur. Daarna zijn we terug met onze jarige artiest. Ik heb het team voor je klaarstaan. En we gaan beginnen met Stop Bayon van Tulio de Piscopo. Uit mijn platenkastje staat die genoteerd op Spotify. Dus ik zou zeggen, neem een keer een kijkje. We gaan eruit met, zoals altijd, met de Beatles. En hier zijn ze met Day Tripper. Tot na het nieuws van 10 uur.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Henk draait door.
1: Henk draait door.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10 uur.
4: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl. Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
6: Geachte luisteraars, binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Hiermede wordt ingeleid een geregelde radio-uitzending op dit uur van een Nederlands programma dat onder de auspiciën staat van de Nederlandse regering.

Henkies platenkast, daar komt hij uit, hè. Trouwens, een tip naar de notering in het jaar 84 voor Tulio de Piscopo. Stond genoteerd in nummer 15 en zal later ook nog in de top 40 te vinden zijn. En nu we toch een kijkje hebben in de tipparade in het jaar 84. Dit was nieuw binnen op nummer 30. Ken uw klassiekers. Dit is er ook weer zo eentje, dit, hè. Zo'n echte plaat die eigenlijk in feite nooit uit je hoofd verdwijnt. Hier is Tinsel Town in the Rain van Blue Nile. Heerlijk.

stad van Klatergoud. Dus is in dit geval het Schotse Glasgow. Waar de band werd opgericht. Het scoorde eigenlijk maar één hit, hè? In drie hitlijsten in Nederland was een echte Hilversum 3.

Singer-songwriter Paul Williams die dit schreef. Wordt vandaag 86, The Carpenters. And we've only just begun. Maar dit is Helmond Radio. Henk draait door. Het is vandaag 19 september. Het is ook vandaag de dag van de diëtist. Het is ook internationale dag van de softwarevrijheid. Het is internationale praat als een piratendag. Het is ook internationale dag van het Usher-syndroom. Het is internationale dag van de rode panda. En het is ook de Europese dag van de psychomotoriek. Ben je er ook weer een klein beetje op de hoogte wat dat allemaal weer inhoudt. Vandaag 19 september. De volgende tweejarige artiesten, John Coughlin, wordt vandaag 80 jaar oud. Is bekend als drummer van Status Quo. Zometeen hoor je een beetje een onbekend plaatje van de band. Mystery Song. En ook jarig is vandaag Freda Carcilia Payne. Wordt vandaag 84. En die scoorde weer een hit met dit. Hij heet Band of Gold. Dat komt uit het jaar 1970.

Het regent hier in het gitaar. Status Quo, Mystery Song. De drummer is jarig vandaag. John Coughlin wordt 80 jaar oud. Zometeen hoor je Chic met Le Freak. Nile Rodgers is jarig vandaag, wordt 74 jaar oud. En Lol Cream is jarig, wordt 79.

0: Three Cats.
1: Een van de producenten is jarig, hè? Nile Rodgers wordt vandaag, eens even kijken, wordt 74 jaar oud. Charges out. We worden Chic en Le Freak bij Dit Is Helmond Radio. De volgende tweejarige. Zometeen hoor je Candy Dulfer. Ze wordt vandaag 57. Zometeen hoor je Sexuality. En ook jarig vandaag is Jarvis Cocker. Hij wordt 63. Bekend van de band Pulp. Hier de Z95. Come on, people. Bij Dit Is Helmond Radio.

Alweer 47 jaar vandaag, hè, deze Kenny Dulfer. Ze zat in het voorprogramma van Madonna in het jaar 1987. En ook de werkte ze nog met Prince en Dave Stewart. Lily Was Here. En ook later nog met Nile Rodgers, die ook jarig is vandaag. De laatste twee jarigen, zometeen hoor je Iman. Hij wordt vandaag 33, zometeen hoor je Fuck It, I Don't Want You Back. En ook jarig vandaag is Charlie Luske. Hij wordt 48 jaar oud vandaag. Hier is een oude hit van Bryan Adams.

0: duidelijke taal van Iman. Fuck it, I don't want you back. Ben je zelf ook jarig?
1: Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Hip, hip, hoera.
0: Maak er een mooie dag van.

Zo heet hij. Our Love is Here to Stay van het album Songs for Swinging Lovers. Hoor de Frank Sinatra op Dit is Helmond Radio. En op deze dag in 1958 gaat soldaat Elvis Presley aan boord van de USS Randall om te vertrekken naar Duitsland om daar de resterende 18 maanden van zijn diensttijd uit te dienen. Het schip komt 1 oktober 1958 aan in Duitsland.

Kissing Cousin. De King op je radio, maar dit is Helmond. Je hoorde Kiss and Cousin. Ik zei het al in mijn afkondiging, vrienden. Na het nieuws gaan we terug naar het jaar 1984. Ik heb iets van onder andere van je klaarstaan van Bronski Beats, Split Ends. De Everly Brothers komen zomaar voorbij tussen nu en tussen 11 en de klok van 12 uur. En we gaan eruit met de nummer 4 uit die lijst. Zo'n 7 weken genoteerd. Stefan 6 naar nummer 4. Uit die filmen. Ghostbusters, Ray Parker Jr. en Radio. En we gaan terug naar 1984 na het nieuws van 11 uur. En we openen met Frankie Goes to Hollywood. We hebben transfernieuws en Two Tribes.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is het laatste uur.
2: The air attack warning sounds like. This is the sound.

0: De iconische videoclip, geregisseerd door het duo Gotti & Cream, was destijds zeer gewaagd. Hierin is een grimmige worstelwedstrijd te zien tussen imitaties van de Amerikaanse president Ronald Reagan en de Sovjetleider Konstantin Tchernenko. En deze ontaart in een wereldwijde vechtpartij waarin de aarde uiteindelijk explodeert. Frankie Goes to Hollywood, die kelderde behoorlijk in de lijst, zeg, van 16 naar nummer 40 in de 14e week. Two Tribes. Welkom in de derde uur Henk Draai Door voor zaterdag 19 september. We gaan terug naar het jaar 84 met een kopje koffie on the side. Heb ik voor je klaarstaan de eerste nieuwe binnenkomer.
1: Nieuw.
0: Ze was de absolute koningin van de Nederlandse popmuziek. Natuurlijk met haar hit Why Tell Me Why. De opvolger daarvan was deze. Nieuw binnen op nummer 38, Heart of Stone. Anita Meijer.

0: Anita Meijer. Ze piekte nummer 26 in de top 40 en bleef daar 4 weken staan met Heart of Stone. De tweede nieuwe binnenkomer, nummer 34, is de tweede single van BZN, waarop Carole Smit de vrouwelijke liedzang voor haar rekening nam. Ze verving in het jaar 84 Annie Schilder en luidde daarmee een heel nieuw, uiterst succesvol tijdperk in voor BZN.
1: Nieuw.
0: La saison française, dat kan ik wel zeggen in het Frans. Ik zou de rest maar niet doen. Hier is BZN op je radio.

Ja, veel artiesten uit Volendam hebben daar een hekel aan. Als je dat thema, als je dat gebruikt onder de naam De Palingcel. Maar ja, het is wel zo natuurlijk. We worden BZN, de tweede nieuw binnenkomen in het jaar 84, nummer 34 met La Saison Française. En zes plaatsen hoger staat David Bowie, die muzikaal gezien zich voor de gitaarriffs in het ritme sterk liet inspireren door de oldschool rockabilly sound van Eddie Cochran, bekend van onder andere Summertime Blues. En Bowie wilde de rauwe jaren 50 energie combineren met een moderne jaren 80 productie. En het is volledig gelukt. Hier is Blue Jean bij Dit is Helmond Radio.

0: Piekte nummer 10 in het jaar 84, bleef 8 weken in de top 40 staan. Blue Jean van David Bowie. Nummer 25 nieuw binnen werd gebombardeerd tot Tros Paradeplaat in het jaar 84 op 13 september. Dit gaf de track direct een enorme boost op de Nederlandse radio. Hier is de Bronski Beat.
1: Nieuw.
0: En hij heet...

0: De titel richt zich frontaal en politiek tegen de anti-homoseksuele vooroordelen. Je hoorde de Bronski Beat, de vierde nieuwe binnenkomer in het lijstje op nummer 25 met Why. En de hoogste nieuwe binnenkomer is het nummer 23 voor UB40. Het nummer ontstond niet in het jaar 84. De basis was instrumentaal van een instrumentale reggae nummer genaamd Bouncing Around. Dat de band al in 78 had geschreven toen ze net waren opgericht. De laatste nieuwe binnenkomer op nummer 23, UB40. En If It Happens Again, I'm Leaving.
1: Nieuw.

Mannen treden nog steeds op, hè? Volle zalen nog steeds voor UB40. If it happens again, I'm leaving. Nummer 33 nieuw binnen in de top 40 vandaag in het jaar 84. Zometeen alarmschijf. Allereerst draaien we de nummer 18. Een prachtige melancholische new wave ballad uit 84 van de Nieuw-Zeelandse art rock groep Split Ends. Afkomstig van een studioalbum onder de naam Conflicting Emotions. En geldt als een van de meest gewaardeerde en tijdloze parels van uit hun oeuvre. Inderdaad.

Iedereen kent deze platen. Zit in je hoofd. 100%. Split Ends en Message to My Girl. Nummer 18 genoteerd in de top 40 in het jaar 84 van deze dag, 19 september. Het is exact 10:30. En dat wil zeggen alarmschijftijd. Deze track is onlosmakelijk verbonden met de legendarische artiest Prince, die het nummer volledig schreef, componeerde en produceerde. Het nummer is het bekendst vanwege de prominente rol in de iconische Prince-film Purple Rain. Het wordt gezongen door een vrouwelijk trio onder de naam Apollonia Six. Hij heet Sex Shooter. En Apollonia, die deed meer dan alleen zingen voor Prince.

Prins die deelde met veel vrouwelijke artiesten het bed. Behalve met Kenny Dover heeft ze ooit verteld. Apollonia 6. Sex Shooter alarmschijf vandaag in het jaar 84. Zou ook een aantal weken later de top 10 bestormen in Nederland. De volgende single wordt geschreven speciaal voor Don en Phil Everly door de jonge Beatle Paul McCartney. En de gitaarpartij die je nu hoort is ook van Paul McCartney zelf. Oh,

0: steeg 16 plaatsen in de tweede week en was met recht
1: de klapper van de week.
0: Je hoorde de Everly Brothers en geschreven natuurlijk door de nu minder dan Paul McCartney. Je hoorde Wings of a Nightingale. Zou het doorstomen naar de top 5 notering en zou 11 weken blijven staan in de top 40. Op nummer 13 staat een vrolijke catchy nederpoppens ska-single van Roberto Cecchetti en de Scooters. Het was toen de tijd de opvolger van die grote hit, hè? I Saved the Day. I Hate Make Me Cry.

Ze werden ontdekt door Angela Groothuis in een taxi. Een van de leden van de band was taxichauffeur in Amsterdam. En die draaide altijd de platen van Roberto Segretti in de scooters. Totdat Angela in de taxi stapte en die zei van wie zijn het in vredesnaam. En die pakte het op met groot succes voor Roberto Segretti in de scooters. Hun tweede single, nummer 13 genoteerd, Make Me Cry. En ja, die luchtgitaar kan wel weer de kast uit, denk ik. Want op nummer 8 staat Level 42 en Hot Water. En het is een echte. In the evening when the sun go down, when there's nobody else around. This Wolfman Jack reminded you it's disco time. Social classic. Level 42. Mark King op de basgitaar. Hier is Hot Water. Lekker hoor dit. Oh.

Lekkere jazzfunk, jongens, dit. Level 42, ik hou ervan. Toeters en belletjes, basgitaren. Die kan me ervan wakker maken. Nummer 8 genoteerd in het jaar 84. Level 42 in Hard Water. Bereikte destijds een derde plaats in de top 40 in het najaar van hetzelfde jaar. Omdat de bandleden destijds zo ontevreden waren over hun haasklus en de druk van het leven, weigerden ze het nummer al ruim 10 jaar niet live te spelen op hun, tijdens hun concerten. En dat groeide uit tot een van de meest absolute publieksfavorieten aller tijden. Nummer 6, Alphaville.

Als je dan in je man cave zit en zo'n programma aan het samenstellen bent, dan ben je aan het genieten van de muziek uit de jaren 80. En dan hoort dit zeker bij. Alphaville and Sounds Like a Melody, nummer 6. Op nummer 3 staat een nummer wat geschreven werd door Herman van Veen. En we kennen hem als Siske de Rat. Hier is het nummer 3 in de top 40. Mijn stad.

0: Siske de Rat.
1: Oftewel Danny de Munk, opvolger toen de tijd van Ik voel me zo verdomd alleen, nummer 3, genoot 1340 in het jaar 84. Op nummer 2, het nummer valt op door zijn eenvoudige maar doeltreffende tekst, waarin de zanger uitlegt dat er geen speciale feestdag zoals nieuwjaar of Halloween voor nodig is om simpelweg te bellen om te zeggen dat je van iemand houdt. Stevie Wonder, and I just called to say I love you.

0: De nummer 2 in de top 40 in het jaar 84 op deze dag, 19 september. Stevie Wonder en I Just Called to Say I Love You. En de nummer 1 werd een van de best scorende singles aller tijden. In de Nederlandse top 40 stond de plaats maar liefst 6 weken lang op de eerste plaats. Ook in Amerika en Engeland bereikte het moeiteloos de absolute toppositie. De nummer 1. Vandaag in het jaar 84.
1: Nummer 1.
0: George Michael. En Careless Whisper. Bedankt voor het luisteren. Ik heb het weer graag voor u gedaan de afgelopen 3 uur. Morgen vanaf 8 uur is er weer gesproken woord bij Dit is Helmond Radio. Zometeen hoor je non-stop muziek tot de klok van morgen vroeg 8 uur. Fijn weekend. En graag tot volgende week. Houdoe.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Onder hen zijn 16 politiemensen. Tientallen mensen raakten gewond. Bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. Er waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Een Engelse voetbalclub heeft excuses aangeboden voor shirts die onbedoeld verwezen naar de aanslagen van 11 september 2001. Op de shirts van de club Oxford United stond United 93, 93, verwijzend naar het oprichtingsjaar 1893. Maar United 93 was ook een van de toestellen die indertijd werden gekaapt. Door ingrijpen van passagiers boorde het toestel zich niet in een gebouw, maar stortte neer in een veld in Pennsylvania. De Engelse club zegt zich niet bewust te zijn geweest van de historische context. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en het is een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar ten oosten van Arnhem. Politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen, schrijft Omroep Gelderland. Zouden zo'n 100 demonstranten zijn. Politie kon er tientallen tegenhouden, maar een deel wist toch op de snelweg te komen. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Jehovah's getuigen mogen van het hoofdkantoor in de Verenigde Staten vanaf nu een bloedtransfusie krijgen. Daar stond altijd een verbod op, omdat het volgens de Bijbel niet mocht. Maar de leiding van de geloofsgemeenschap heeft bepaald dat het vanaf nu een gewetenskwestie is. Dat betekent dat gelovigen het zelf mogen bepalen. Volgens het bestuur staat er in de Bijbel alleen dat vol bloed niet mag, maar staat er niets over onderdelen van het bloed, zoals plasma en bloedplaatjes. Met de massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later op de dag weer wat vaker zon en dan wordt het 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Brandevoort. En van Stiphout tot Mierlohout.
1: Dit is Helmond.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 2 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. Een nog onbekend aantal betogers is aangehouden. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen. Zo'n 100 mensen probeerden de snelweg op te komen, maar de politie kon er tientallen tegenhouden. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland en dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking en wat regen. Tussendoor ook zon bij een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later vaker zon en een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 3 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn rellen uitgebroken tussen extreemrechtse demonstranten en de politie. Agenten werden er bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die mars was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers halen tientallen betogers van de snelweg. Ze worden met bussen weggebracht. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking, met hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
2: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde daar charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars door de stad houden. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers hebben tientallen betogers van de snelweg gehaald. Ze zijn in bussen afgevoerd. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij was net te laat om nog in te stappen en had zich in Uitgeest vastgeklampt aan de buitenkant van de trein. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de treindeur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, hebben ze het personeel van de NS en hulpdiensten ingeschakeld. De jongen is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer. Op veel plaatsen bewolking en hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl. Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 5 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar schrijft dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit het gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het veld en wilde een mars door de stad houden. Die was al eerder verboden vanwege ordeverstoringen. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de operatie Market Garden herdacht uit september 1944. Dat was een poging van de geallieerden om het Duitse leger te overrompelen en verdrijven. Maar dat plan mislukte. Bij de herdenking vandaag sprongen tientallen parachutisten uit vliegtuigen. Vanwege de harde wind werd het voorprogramma wel afgelast. Ook een sprong van parachutisten vanuit een originele Dakota ging niet door. Ze zouden dezelfde parachutes gebruiken als die van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Dan nog het weer. Veel bewolking. Op sommige plaatsen valt wat lichte regen. Tussendoor ook zon bij ongeveer 20 graden. Morgen begint bewolkt met regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl. Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6:00.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daar door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij had zich in Uitgeest aan de buitenkant van de trein vastgeklampt. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de deur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, sloegen ze alarm. En kort daarna werd de jongen door de politie gevonden langs het spoor. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. En dan het weer. Het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen is bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl. Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond.

0: zaterdag 19 september, iets na de klok van 6 uur. Welkom bij een nieuwe aflevering van More Than a Feeling, hier bij Dit is Helmond Radio. Hallo Helene.
1: Hallo Linda.
0: Hi, drukke dag gehad vandaag, gelukkig toch op tijd hier.
1: Ja, een hele drukke dag, want er was veel te doen in Helmond.
0: Tot Jan Dickie nog. Hey, we begonnen deze aflevering met The Bug van Dire Straits. Dit even ter voorbereiding op volgende week. The Bug is het nummer wat van de laatste studioalbum komt, On Every Street. En het is ook de laatste single die werd uitgegeven in Engeland. Er werden meerdere singles van het album uitgegeven, alleen niet in Engeland. Zo werd You and Your Friend alleen in Frankrijk en Duitsland uitgegeven en Ticket to Heaven alleen in Nederland.
1: En weet jij daar de reden van?
0: Daar weet ik niet de reden van. Daar kunnen we volgende week vragen. Misschien naar het wel weet.
1: Vraag.
0: Ik denk het niet. Maar je weet het maar nooit. Wat is er dan volgende week? Ja, volgende week hebben we onze gast hier, Joop de Korte.
1: Heel Nederlandse naam, maar de uitzending...
0: Het is ook een geboren Nederlander.
1: Ja, maar de uitzending zou
0: in het Engels zijn.
1: In het Engels.
0: Hij woont al 10 jaar in Amerika, is ook met een Amerikaanse getrouwd. En hij is 12 jaar bij Dire Straits geweest. Dus we gaan zijn hele carrière doorlichten. Dus het is niet alleen maar Dire Straits wat je hoort, maar wel veel. Wat ik persoonlijk dus niet erg vind. We hebben er meer staan. Onder andere de Sonic Roots. En de Sonic Roots, dat is wel een apart verhaal. Dat is een blues rockband. En die bestaat uit 3 broers en wat zussen. En die hebben een behoorlijk verbluffend niveau van muzikale volwassenheid. Want de leeftijd toen dit nummer uitkwam van de mannen was 18, 14 en 11 jaar. Nou, luister maar eens wat ze op die leeftijd teweeg kunnen brengen. Leave me.

0: Ja, toch wel ja, leuk wat die mannetjes kunnen brengen natuurlijk. Het is inmiddels 3 jaar geleden, dus ze zijn iets ouder nu. Maar ja, ik vond
1: nou het zijn het voor mij nog steeds mannetjes.
0: Ja, het zijn nog steeds beginnende pubers. Maar ik bedoel, het is wel voor een manneke...
1: Het klinkt niet
0: hij is 14 jaar toen hij dit zong. Dus nou, ja, toch niet
1: prachtig,
0: verkeerd, lijkt mij.
1: Mooi.
0: Ja, ik heb eigenlijk nog iets heel leuks dan. Even kijken, hoe heet het ook alweer? I'm Feeling You. En I'm Feeling You is een nummer van Santana. En zingt die samen met The Wreckers. En The Wreckers is Michelle Branch en Jessica Harp. Voor het album All That I Am uit 2005. Ja, het is... Ja, kijk maar wat je ervan vindt. Ik vind het niet verkeerd.

0: Michelle Branch en Santana, I'm Feeling You.
1: En we gaan verder met The World I Know van de Amerikaanse rockband Collective Soul. Zij bracht in 1995 hun tweede studioalbum uit. En het nummer The World I Know, daarvan zegt leadzanger Ed Roland dat hij zijn inspiratie vond uit een bezoek aan New York toen het nog niet op Disneyland leek, maar nog een rauwe en ongepolijste kant had. The World I Know.

Collective Soul. Ja, in 2020 verscheen het 15e studioalbum alweer van de rockband Bon Jovi. Het zou eigenlijk in mei uitkomen, alleen omdat we toen met de COVID-pandemie zaten, is het pas in oktober uitgekomen. Van dat album, Story of Love.

0: Het is niet het beste werk van Bon Jovi, maar...
1: Nee, ik moet eerlijk zijn dat het mij iets minder doet dan een ander nummer.
0: Ja, oké, dan pakken we nou een ander nummer.
1: Ja, dan gaan we nu een ander nummer doen. En dat is van het vierde studioalbum van de Greg Allman Band. Het titelnummer I'm No Angel. En het grappige is dat dit nummer later nog eens een keer gecoverd werd door Cher. En dat was een speciale reden, want ze was de voormalige echtgenote van Greg Allman.
0: Oké, dat wist ik ook niet.
1: I'm no angel.

0: Ja, en dan is zomer in een keer al 6:30. Dan wordt het toch tijd voor de ballad van de week.
1: Ballad of the week. Ja, en dat is een power ballad.
0: Power.
1: I don't want to miss a thing van Aerosmith. Nou, dat is er maar er eentje.
0: Nou.
1: Het diende als themalied voor de science fiction film Armageddon uit 1998. De dochter van Steven Tyler, Liv Tyler, speelde er een van de hoofdrollen in. En oorspronkelijk bedacht de schrijver, Diane Warren, van het schrijven van het lied, dat Céline Dion of iemand in die trant het nummer zou gaan zingen. Het werd eerst gevraagd aan een band uit een hele andere hoek, namelijk U2. En pas toen Liv Taylor was gecast, kwam Aerosmith op de hoek kijken. I don't want to miss a thing.
2: Van nieuwe tot oude muziek.
3: Dit is Helmond.

0: Toch eigenlijk dat de U2 dit geweigerd heeft, hè?
1: Ja, dat is heel vreemd.
0: Maar ik zie Bono dit ook niet echt zingen.
1: Nee, niet op de wijze van
0: Steven
1: Tyler.
0: En Celine Dion nog helemaal niet.
1: Nee, Celine Dion, dat wordt wel een power ballad, maar dat was een totaal andere sfeer geweest.
0: Ja, klopt. Maar die U2 die hebben wel meer geweigerd, hè? Ook dat nummer van Don't You Forget About Me van de Simple Minds werd eerst aangeboden aan U2, maar die weigerden ook.
1: Nou, daar hebben ze toch wel iets een knaller mee verloren.
0: Ja, en als je dan ziet, wat we net over hadden, als je het dan over een duet hebt met Mary J. Blige.
1: One.
0: Ja, dus zij draagt dat nummer.
1: Ja, want ik zie dat Bono ook niet alleen zingen. Ik ben benieuwd hoe ze dat on stage doen. Want
0: inderdaad,
1: ze kunnen Mary J. Blige niet elke keer meeschouwen.
0: Nee, maar toch doen ze dat wel vaak. Maar goed, dat was dus Aerosmith. I don't want to miss a thing. Clarence Clemons en Jackson Browne, als we het nou toch over duetten hebben. Die hebben ooit een nummer uitgebracht. Ja, en dat was geschreven door Narada, Michael Walden en Jeffrey Cohen. Ja, en het nummer is terechtgekomen op het eerste soloalbum van Clemons, Hero, in 1985. You're a Friend of Mine.

De Nederlandse band Amethyst, Faded Photographs. Ja, het is in 1978. Toen kwam het eerste album uit van Dire Straits. Ja, gaan we daar weer iets van draaien? Nee, daar gaan we niks van draaien. Maar in hetzelfde jaar kwam er een album uit, wat ik nog weet dat ik zelf ook gekocht heb. En dat album, dat heette London Town. Dan heb ik het natuurlijk over de band Wings van Paul McCartney. Het kwam dus uit in mei 1978. Het bereikte ook in Amerika de eerste plaats. En het nummer wat ik ga draaien is With a Little Luck. En dat is de opvolger van de best verkochte Britse single aller tijden. Mull of King Tyre.

0: En toen was het afgelopen. Paul McCartney and Wings with a little... Ja, het is niet het meest fluctuerende nummer,
1: nee,
0: maar...
1: Nee, 3 minuten te lang.
0: Ja, maar dan toch, weet je wat het is. Je moet toch dat oude spullen er een beetje bijhouden. Want het is, ja, voor die, vind ik, hun beste periode. Van de Beatles en van Paul McCartney. Beter als wat hij nu uitbrengt. Dus ja, we moeten het een beetje in ere houden. Dus, maar ik zie dat we nog maar tijd hebben voor 2 nummertjes dit uur.
1: Ja, en het eerste nummertje wat dadelijk gedraaid wordt is Front of Independence van de band Stir.
0: Ja, en dan sluiten we het uur af met Keeping Our Heads Above Water van de Jayhawks. Een Amerikaanse band uit Minneapolis. En het wordt een beetje omschreven als country rock. Het komt van hun 2026 album Sanctuary Park. Dus ja, graag tot na het nieuws.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn vanmiddag ongeveer 20 betogers opgepakt, meldt de politie aan de NOS. De demonstranten wilden een mars houden door de stad, maar die werd verboden vanwege ordeverstoringen. Daarop werd de politie bekogeld met vuurwerk. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar het bleef onrustig. Demonstranten bleven met vuurwerk, stokken en rookbommen gooien. De ME voerde charges uit en de gemeente Den Haag kondigde een noodbevel af. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Ook worden camerabeelden bekeken en is er een drone ingezet om het gebied in kaart te brengen. Dan nog het weer. Het is bewolkt, vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl. Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
2: Dit

Welkom bij het tweede uur van More Than a Feeling op deze zaterdagavond 19 september. Het uur wat we begonnen met Robert Palmer, Addicted to Love, zijn hit uit 1985. Waar daarna weer een soort cover opgemaakt is door Shania Twain. Man, I feel like a woman, als je tenminste de clips bekijkt. Look Away, een nummer van de Schotse band Big Country, in april 86 uitgebracht als eerste single van hun derde studioalbum The Seer.

0: Country, Look Away. Ja, ook al bekend van vroeger natuurlijk. Maar ja, ook dat, jaren 80, 1986 om precies te zijn. Dick van der Heijden, dat is iemand die nam een tijdje terug nam die contact met mij op toen ik bezig was om mijn eerste eigen album uit te brengen. Ik heb dat gedaan met Suno, ben ik ook heel eerlijk in. Ik kan wel teksten schrijven, maar ik kan geen muziek maken. Dus daar hebben we het verder niet over, want dat telt niet mee in deze wereld. Alleen onze vriend Dick van der Heijden, die heeft, nadat ik met hem gepraat heb, heeft hij dat ook gedaan. Daar zit alleen een verschil tussen hem en mij. Hij heeft op zijn 28-jarige leeftijd een infarct gekregen en hij is verlamd. Hij heeft locked-in-syndroom en dat betekent dat hij 24 uur per dag verzorging nodig heeft en alleen met zijn verzorgers kan communiceren door met zijn ogen te knipperen.
1: Dat is al heel wat, hè? Ja.
0: Ja, en dan moet je nagaan. Hij heeft een album uitgebracht, Locked In. En ik laat er dadelijk een nummer van horen, Painted Skies. Dan moet je nagaan. Die man kan alleen maar communiceren met zijn verzorgers door middel van het knipperen met zijn ogen. En dan moet je dit kunnen brengen. Ja, dan moet je dit voor elkaar zien te krijgen. Ik weet dat hij momenteel bezig is met zijn tweede album. Maar ik denk, ik neem dit nummer toch eventjes mee. Painted Skies.

0: moet je nagaan als ik met hem zit te praten, dat ik wat in zit te typen op mijn toetsenbord. Maar wat hij daarvoor moet doen om antwoord te geven of om een vraag te stellen, dat is eigenlijk niet voor te stellen. Hij is altijd, voordat hij zijn infarct kreeg op 28-jarige leeftijd, is hij altijd recensist geweest in de progwereld. Dus hij was daar al bekend. Hij heeft ook 2 boeken geschreven. Eentje in 2000, Mijn ogen zeggen alles. En eentje in 2019, Je zal mijn ouders maar zijn. Ja, het is totale AI natuurlijk. Hij heeft wel alles zelf geschreven. Dus ja, toch petje af.
1: Absoluut. Ook petje af trouwens voor Bryan Adams, die afgelopen 1 juli een patriotische rocksong uitbracht.
0: Oké.
1: Okay. Ja, 51st State. Als reactie op Mr. Donald Trump.
0: O jee.
1: Ja, hij maakt Donald Trump dus in dit geval maakt zoveel grappen en uitdagende uitspraken. Om van Canada de 51ste staat te maken. Nou, daar had Brian een beetje genoeg van. En ja, heeft er een reactie op geschreven. 51st State.
0: Hij heeft niet veel vrienden die Trump wereldwijd gezien.
1: Ik denk dat Trump wereldwijd gezien inderdaad steeds minder vrienden
0: ja,
1: heeft.
0: Ja, ik denk dat ook maar goed is. Oké, zijn periode zal binnenkort wel een keer afgelopen zijn. We gaan naar Brian Adams.
1: Lang.
0: Ja, elke dag is te lang, maar goed.

0: Even een stilte.
1: Ik zal het niet op te letten, zeg. Pops en Dickie nog aan toe. Heart of Fire. Ja, dat is Fireline.
0: Ja, en dan... ja, dat was dus...
1: dit was Brian Adams.
0: Dit was Brian Adams, daarom. Dus nu komt Heart on Fire inderdaad. Ja.
1: Yeah.
0: Een klassieke rock metal band, dat is Fireline. Het nummer is uit 1984 en Fireline staat erom bekend zeer goede kwalitatief hoge audio recordings te maken. Ze zijn erg geliefd bij retro fans. Ah. Heart on Fire.

0: Fireline, Heart of Fire. Het klinkt een beetje als Artificial Intelligence, maar dat is het dus echt niet. Ja. Het is echte muziek door echte muzikanten gemaakt.
1: En dat uit die tijd. Dus inderdaad, echte retro-liefhebbers. Nou, ik zou zeggen alle liefhebbers van deze muzieksoort.
0: Ja, absoluut. Hetzelfde geldt voor de Britse poprockband de Liverpool Express. Hey, je raadt nooit waar die geformeerd zijn. In Liverpool, in 1975. En ze zijn er nog steeds. Ze toeren zelfs nog door Engeland en Europa heen als het voorprogramma van Rod Stewart. Ze hadden een heel mooi nummer. Ja, dat nummer dat is dan Every Man Must Have a Dream.

0: En een groot einde voor de Liverpool Express.
1: Ja, op zijn Helmond gezegd, kon hè.
0: Het gaat er hard uit.
1: Ja, nou ja, ik vind het heel mooi symfonisch.
0: We zitten rond de klok van half acht.
1: Ja,
0: nee, we zitten op half acht. Dus tweede uur staat voor de cover van de week.
1: Ja, en daar zitten jullie natuurlijk allemaal klaar voor. Voor de cover van Anastasia's Left Outside Alone. Ja, dit keer gezongen door Chakra featuring Serena Telly. Nou, wie is Chakra? Een Zwitserse rock hardrock band. En die bracht het nummer afgelopen juni uit. Een heftige hardrock cover van deze klassieker. In samenwerking met de eveneens Zwitserse zangeres Serena Telly. Anastasia zelf, Anastasia, bracht het als eerste single van haar derde album uit in 2004. En het beschrijft de gespannen relatie van Anastasia met haar vervreemde vader. Left Outside Alone.
2: Helmond, ontdek je hier.
3: Dit is Helmond.

0: was dus Left Outside Alone, een cover van Anastasia. En ik vind die mevrouw Serena Telly, die je eigenlijk veel te zacht hoort op deze, deze uitvoering. Volgens mij had hij hem alleen moeten zingen. Is het wat? Of is het na?
1: Nou, ik sluit me eigenlijk aan bij het laatste.
0: Dat dacht ik wel.
1: Ik vind hem te hard. Ik vind hem... Ja, het is leuk om een keer er tussendoor te hebben, maar ik vond het te hard, eerlijk gezegd.
0: Ja, maar laat het weten.
1: Ben blij,
0: wat vinden jullie?
1: Ja, laat het ons weten via onze Facebookpagina van More Than A Feeling. En dan weten wij dat we dit nooit meer hoeven te draaien, natuurlijk. In de jaren 70 was er nog een Amerikaanse rockband bekend. We zitten wel veel in de jaren 70 deze week.
0: Prima!
1: Dat geeft niks. Niks mis mee. Orleans, hoe ik het ook uitspreekt. Een band geformeerd rond John Hall en de broers Larry en Lance Hoppen. Ik weet niet of het Nederlanders zijn, maar ze heten Hoppen. Klinkt niet echt Amerikaans. Begin jaren 70 populair met goed verzorgde Close Harmony. Op een gegeven moment worden ze volledig verdrongen door de punkbeweging in de jaren 80. En ja, ze hebben nu af en toe nog wat reunieconcerten. Maar ze hebben wel meerdere studioalbums gemaakt. Op één daarvan staat dit nummer, Dance With Me.

0: Dance
1: with me, all in. Ja, ik heb begonnen mee te zingen.
0: Ja. Met de banjo.
1: Oh jee toch. Ach jee toch. Surrender is een melodic rock track. Gebracht bij Over the Edge met Mickey Thomas. Het gitaarwerk wat je hoort is gedaan door Neil Schön. En die Mickey Thomas die kennen we weer van Starship en Jefferson Starship. En Neil Schön die kennen we natuurlijk van Journey. Ze hebben een nummertje gebracht, Surrender zoals ik al zeg. Let op het gitaarwerk en na dit nummer hebben we nog iets speciaals voor gitaren.

Surrender, Over the Edge, Mickey Thomas en Niels Schön erbij. En zoals ik net al zei, ja, we hebben nou ook weer iets speciaals met die gitaar. Iedereen weet dat ik gitaren wel leuk vind. Six Strings Amplified. Dat is een Nederlands project en die maken eigenlijk alleen maar filmmuziek. De manager en de muzikant is Gerard van der Post. Ja, het is helemaal instrumentaal. Ik heb een album op YouTube opgezocht. Ik heb het nummer voor nummer geluisterd. Daar zitten ontzettend mooie nummers bij. Maar het gaat mij dan vooral over het gitaargedeelte uit. Als je hoort hoe dat verwerkt wordt in die nummers. Ja, ik ben dan verkocht. Next Junction.

0: Six Strings Amplified, Next Junction. Ja, ik vind dat schitterend, dat gitarengedoe.
1: Jij zwijmelt al weg als bij de eerste janker.
0: Ja. Klopt helemaal.
1: De lucht ingaan.
0: Hey, we hebben nog tijd voor twee nummertjes.
1: Ja, When Love Comes to Town. Dat is het eerste wat er dadelijk aan zit te komen van YouTube. Featuring, let op, niemand minder dan B.B. King.
0: B.B. King.
1: Het is debuut was live in 1987. Het is pas in 1989 uitgebracht als single. En het werd een vast onderdeel van de concerten van B.B. King zelf. Vaak als toegift.
0: Ja, en dan hebben we nog één nummer daarna, waar we deze week mee afsluiten. Een gouden ouwe, nou is dat When Love Comes to Town ook wel. Al Stewart, Year of the Cat, van het gelijknamige album 1976. Dankjewel alvast voor het luisteren. Zorg dat je er volgende week bij bent, als wij onze special guest Joop de Korte hier hebben. We gaan hem het hemd van het lijf vragen over zijn muzikale carrière, die zeer uitgebreid is. Maar toch voor een heel groot gedeelte bestaat uit Dire Straits. Dankjewel voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 8 uur.
4: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn 24 betogers opgepakt, meldt de politie. Ze werden onder meer aangehouden voor verboden wapenbezit en omdat ze niet voldeden aan het noodbevel van de gemeente. De demonstranten wilden eerst een mars houden door de stad, maar die werd verboden omdat ze de confrontatie zochten met de politie. En daarmee gooiden ze vuurwerk naar agenten. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar betogers bleven vuurwerk, verkeersbommen en verkeersborden naar de politie gooien. En daarom zette de ME het waterkanon en pepperspray in. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. Het lukte ongeveer 50 mensen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gelijk gespeeld tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Dan het weer, bewolking. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen eerst ook regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is...

0: Jij
1: bent Helmond.
2: Dit is de muziek van jouw dag.
3: Gaukje, ik wil dansen.
4: Ik ben bang voor een nieuwe dag.
3: Prinses en de geit. Nacht. Bloom, confess to you.
2: Dit is de muziek van jouw leven.
0: Je hoort het hier.
2: Dit is Helmond.
3: Dit is Helmond.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoffers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien. In de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Journalisten van 3 Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De 3 nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen de klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. De minister zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur en die wedstrijd eindigde in 1-1. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien, in de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Delta speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond nieuws.
2: 11 uur.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Eerder op de avond won Heerenveen eenvoudig van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag tegen Cambuur werd 1-1. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. En dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Dan het weer vanavond en vannacht veel bewolking en af en toe regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen eerst een paar buien. In de middag zon en wolken. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: alles speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen mix hem naar het weekend. Dit is Helmond Nieuws.
2: 12 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het extreemrechtse protest de afgelopen middag op het Malieveld zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het rechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. Premier Jette heeft zijn afschuw uitgesproken over het extreemrechtse geweld en andere gedragingen van de demonstranten, zoals het brengen van de Hitlergroet. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu zesde staat. Ook ADO Den Haag heeft nog geen overwinning geboekt. De ploeg speelde thuis 1-1 gelijk tegen Cambuur. Ajax liet punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. En ook Sparta wist zijn thuiswedstrijd niet te winnen. Heerenveen was met 0-4 veel te sterk. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Mixen door.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Mix hem naar het weekend.
1: Mix hem naar het weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo die wordt ingeleverd. Journalisten van 3 Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten de afgelopen dag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel vrijdag al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. Van één verslaggever werd ook het toegangspasje ingenomen. De 3 nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. Zo meldt CNN dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media. Zowel bedrijven als journalisten zijn vaak het doelwit. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Mix hem door.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
1: Met
0: Cor Jurke XXL.
1: XL.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 2 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft. AI. In een bericht op sociale media AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek willen omdraaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Ze woont in de wijk Watergraafsmeer, waar donderdagnacht een explosie was. Daardoor ontstond rookschade in de woning. Porsche meldt op TikTok dat dat haar huis was. Ze spreekt van een laffe daad en zegt dat niemand verplicht is haar te volgen of te liken. Volgens de influencer zijn er sterke aanwijzingen wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorkum en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Het Cor